Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt. Een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.

staan als Edes. Lala is twaal, dan neem op Bela Peters het paal is staan als Edes. Als eerst van Nala feiten, nog zuur is gevoor. Maar het luidt rijden, hoort van het festivador. Valoor.